0: bien minet.
1: Dat is dan een programma dat je het wijn om de jet rambai. Het wijn even de eperton om hem opperwa. Dan ga ik akashwani jwijn.